lees ik. Denk aan was om drinken, aan mayonaise, aan ooi met schinken, tomatensauce.